Als ze bij de oma aankomen, wil Mriesje krijgen buiten. Leunen moet schwind het venster openbrengen. Mriesje, kom maar schwind naar mij. Ik moet die wat vertellen. Vertel me, du mij eerst maar waar je voor bent. Of ik wil die wat schoon niet zeggen. De Mialis had er zoveel te vertellen. En onkel Leonsen, de ging nennen bij de oma. En vertelde zich met haar. En vroeg, als het in ordning weer, wenn ze de Mriesje nu waren metgenomen in eind. Jo, zesje weer dat in ordning. En nu voeren ze ook naar huis. Naar Jonses. Mriesje vreed zich dat dit ze zag uit de welte schoft weer worden. En dat het eindelijk de waarheid weer voor een dagje komen. Dat de Heer dat alles zo had gevierd, dat zij had kunt worden rein voor de familie Jons doen. En dat het nu alles weer gans en ordentje mocht. En het dalste vreed ze zich dat morgen haar mama wordt naar huis komen en haar opvullen. Zo ovens, als toen de Jonsje de Mialis zijn bad bracht, dan zei ze, Mialis, we hebben nu een probleem. Herta jeet van morgen was bij ons. En ik moet op arbeid, dat weet je. En papa moet ook op arbeid, Jelona, dat weet je du ook. En we hebben tonen weer bij ons arbeid wordt. Ja, dan moet we wat ons overleiden. Mriesje dacht ze, weet je dan niet? Wenn je problemen hebben, moet je beter. Aber sie trügt sich denn dort nicht zu sein.